hy sou gaan nog gaan. Voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, onder my malse neonbaan.

vroegoggend klanke van Westlife met Flying Without Wings. As ek verder dan Cherie sê, dit is my lewe. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Kylie Minogue nou aan die beurt met Spinning Around.

Bekend uit Lange van Alphaville met Big in Japan. Nou was ook muziek van Elmay Sher met Unbroken Hearts Are Overrated, Valdelotse John Marie en Kylie Minogue's is Spinning Around. Net daar die breekje bij Bosveld Stereo vir jou vandagse weervoorspelling. Stilte op

0: Beken het langer van Alphaville met Big in Japan. Nou was ook muziek van Elmay Sher met Unbroken Hearts Are Overrated, Valdelotse John Marie en Kylie Minogue's Spinning Around. Net aan die breekje bij Bosveld stuur het ek vir jou vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stijl.
2: Die Bosveld Stereo TV gauw.

Die stem van Donna Summer met I Don't Wanna Get Hurt. Country klanke van Brad Martin met Just Like Love. Nick Chantay Retief se seisoene. Is geskakel by Bosveld stuur 107.5 en onthou daar's nog kans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Klanke nou van die broers Christo en Kobus saam met Nick Stevens met Wat Van Nou.

Dis mooi reëne van Angel de Lange en al die jare, nê, immer groen, dis ek heil oor jy, dit is super stem, die vrou. Hierdie is myself, die hart van Goud, met ons laaste een voor nuus hooftrekke. En ek praat nou van Peter Kent, it's a real good feeling. Daai naweek gevoel, ek hoop jy nou gaan super wees, maar...

was al serieus die een gunsteling na die ander, Adam. Toe hulle nog saam was, dit het in een van die moois sonder. Ook Steps gehad, hulle weergawe van Diana Ross, se Chain Reaction. En nou gaan ons plaaslik met die Campbells, alhoewel hulle tans in Amerika woonachtig is. Hier is een van hulle gunstelinge, Keith Urban, se Somebody Like You.

Campbell, hulle weergawe van Keith Urban's Somebody Like You. En nou teen amper 19 voor 11, Carleen Kater, doen country, hier is Every Little Thing. En nou kyk ons na verkeer.

0: My eye amazing, dit is Kurt Darrens, een van sy gunstelinge ook van 'n hele paar jaar gelede en voor Kurt draai gemaak in die 80er jare met Limahl, The Never Ending Story, daar die rolprent met die groot hond, nee, wat vlieg onthou dit van destijds. Wel, kom ons bly by plaaslike musiek, hier is Mango Groove.
1: Don't sleep man, what's the matter with you?

0: goeie 60s musiek, dis Jojo's Lucky Lucky. Dis ook nou 11:15 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

vuur en vlam van Armand Hofmeyr by Bosveld Stereo. Dis lekker naweek klanke, dis amper naweek, nog net so klein bietjie vasbyt. Hier is Columbus Milky Ways.

Desireless of Voyage, Voyage. Mixed Emotions, Side by Side. Lekker 90's slanke en 80's muziek by jou gunstelingstasie. Dis 24 minute oor 1. So 'n bietjie Afrikaanse muziek van Reen en Revense. Net so voor die maximum temperature. Skobbejak.

2000 lanke Ellie Goulding se Love Me Like You Do. Christy se Yellow River ook. Afrikaanse musiektyd. So voor die jongste verkeersverslag, dis Joe Black saam met Leah.

Mystic van Steeler's Wheel stuck in the middle with you. En jou stasie by die hart van goud, Bosveld Stereo, waarby ingeskakel is. Vroeger het ek hierdie beloof en hier is dit nou. Tina Turner.

Dis Dua Lipa met Physical 2000 slanke en 107.5 FM jou gunstelingstasie. Mango Jerry, sorg vir goeie goud. Long live woman dressed in black.

0: my terug na my skool daartoe hierdie, nee. Dis Gerald Steyn en Charlize Berg en hy Lucky Packet Ring. John Farnham was ook voor het gewees en You're the Voice, waarmee ek nie officieel begin het. We sê een goeiemiddag van my af Gilbert Bosch en vir Roan Binaar op hierdie vrijdagmiddag. Ek vertrouw, jy is daarom al thuis. Ek hoop so. Die nog nie, nie bekommerd wees nie. Ek gaan jou geselskap hou nog vir een korte rukkie, voordat ek moet spasie maak vir Toe Net Vocht. Die laatste deel van my uur wat binnenkort ook aanbreek, maar eers is het Shireen Barnard met Jy is my babes. Is enkele secondes voor 16 minuut oor 5, die tyd word in jou gebring moedelik gemaakt dier Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvars icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie. Sometimes the law... Nee, wat maak jy oom? Jy mag ons nie, dis eers Barbados, dis beerties joh. Ja, dis Barbados.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Regoor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars ashbine op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek. En een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Dit is Bosveld Steen.

0: Is Audrey Landers met Manuel Goodbye, net voor de Demi Lee Moore, se daai gevoel, hopelijk is dit een lekker gevoel, en dan Miley Cyrus, End of the World, hopelijk kom dit nie gauw nie. Maar ja, hoe ek al sê, die tyd is nou 7:15 by Bosveld Stereo, en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

Ashley, hoor, ek as kies toch wel, Ashley, met sulke lekker naweek muziek, hoef jy nie om verskoning te vra nie. Voor het nou, Mercy, where do you go? Ons gaan eens een beetje terugstap in die tyd, hier gaan hierheen onthou. Groepsnaam is Supertramp, en ek is seker, jy weet waarvoor ek praat. Hier is Breakfast in America.

0: Die lieflike en altyd gewilde Cordelia met Road Trip. En voor haar Supertramp, baie bekend daar ene ook, dit was Breakfast in America. Tydie by Bosveld Stereo is nou 9:15, word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Vir meer inligting skakel hulle gerus op 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Hoender vleismusiek dan hierdie 80's, Tina Turner se Private Dancer. Gepraat van hoender vleismusiek, ons bly by een van daai groot optredes, een van daai groot groepe. Hierdie is Queen, Somebody to Love.

Lekker vroeë oggend dubbelspel by die Hart van Goud. Priscilla Smith, Where You Belong, en voor dit was het Chris Isaak, Cheetah's Town, wat ek baie, baie mooi snit van hom gewees. Taryn Lamb en Antarctica is volgende, ek het ook Agnes Release Me en Big Country Look Away, voor het ek gaan tot ziens sê.

Big Country, Look Away, een laaste ene van my op hierdie vroeë saterdagochtend. Kort voor een tyd vir my die wild vloeien om vir jou tot ziens te sê tot vanavond 9:00, maar soos gewoonlik, ek los jou nie met die hande nie. Ons gaan Hooters Satellite speel, ek het Alana Vier en Keen Deer die Vieren en Glass Tiger, Don't Forget Me When I'm Gone, een laaste ene dan nou so vroeg op hierdie saterdagochtend. Soos ek gesê het, vanavond 9:00, sit weer ek en jy.